Ngemzuzu ekethelezo esesiyeze kulena kwethoma ndendefa 10 o'clock mimi mamzuzu wesikhaya yavethelezo ebamlanzibiso mwifitseka kulezofa nombolo ya 0811 5 triple 4 double 5.